Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

and it burns, burns, burns, the ring of fire.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Goedemorgen.
2: Peter Wilkens.

0: Een hele goede morgen. Het is weer zover. Ja. Het programma Een Goede Morgen met Peter. De komende 2 uur muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en ga zo maar door, wou ik zeggen. Ja. In de eerste plaat die we draaiden, dat was er één van de Volendamse groep The Cats. En wat hebben we nu voor jou in petto? Luister zelf maar.
1: Goedemorgen.

En dat is weer een tijdje geleden dat we deze plaat gedraaid hebben. Broer en zus, dan hebben we het over de Carpenters. We gaan een beetje snelheid erin gooien.

It's a beautiful day, Daniel Boone. Ben je net aan het luisteren? Van harte welkom. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Spargo.

En dan gaan we nu even terug naar het jaar 1989. Deze plaat stond namelijk 11 weken in de top 40. En de hoogste notering was zelfs nummer 3. Dan hebben we het over Roy Orbison. You got it.

0: Ik val bijna weer in slaap. Dat is niet de bedoeling.
1: Goedemorgen, spring maar uit je bed. Lekker uitgeslapen.
0: Zeker weten.
1: Met de pret.

0: Nou, je hoeft me echt niet te bedanken, Andrew Gold. Jaren en jaren geleden was er een tv-serie op tv... en ik kan me niet herinneren de titel... maar daar had je een zekere Telly Savalas. Die speelde een of ander politieagentje. En hij zong ook nog. Kun je nagaan. Nou, Telly, goedemorgen.
1: Coffee black,

Ik heb het toch even voor je opgezocht op internet. Mooie uitvinding wat dat betreft. 1973, toen speelde hij namelijk Kojak. Ja, dat is die beste man, hè. Hele geen haar op zijn hoofd, maar wel gezellig. Tweede quiz. Dat gaan jullie toch niet zingen voor Kojak, hè? Nee, jongens. Houd het een beetje netjes, hè. Goedemorgen.

En met de 3 Degrees gingen we even terug naar het jaar 1973. Nou, wat krijgen we hier eigenlijk? Voor mij ook even een verrassing. Het scherm ging even uit. Ik schrok al. Maar het gaat weer goed. Gladys Knight.

En dat was muziek van zo'n tekenfilmpje. Misschien kan je nog wel herinneren. Wat hebben we eigenlijk hier, jongens? Ja, eigenlijk niet veel, want het is alweer bijna tijd. Het eerste uur hebben we alweer gehad. En geven lekker weer een bakje koffie snel inschenken. Wat lekkers erbij. En dan ben ik zo weer bij je terug. Tot zo.

Van Morrison. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij. Het tweede gedeelte. Een goede morgen met Peter. En met de Beatles. Wat wil je nog meer?

De betere muziek, en dat gaat hier 24 uur per dag gaat dat door. Dus gewoon lekker blijven luisteren, zou ik zeggen. En dan kom je deze ook tegen. De heer O'Sullivan. Alone again.

Blijf mooi. Dat was dan Elton John. Billy Joel. We gaan terug naar het jaar 1979.

En dat was toen zo'n zomers nummertje van Boney M. Kalimba Song. Joe Cocker. En nogmaals een hele goede morgen als je net aan het luisteren bent. Het programma. Een goedemorgen met Peter. En kom er gezellig bij, zou ik zeggen.

Doe nog maar een keertje. Desmond Dekker. 24 uur per dag muziek hier. Dus gewoon lekker luisteren. 24 uur per dag. Kan je dat voorstellen? Dat gaat de hele dag door. Dus je hoeft je niet te vervelen.

Nog één keer dan. En je hoort het hier, muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en ga zo maar door.

0: En dan is het afgelopen. Benny Nijman.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

En ondertussen kijk ik naar de klok. Ja, beste luisteraars, het is weer tijd. Je hebt weer 2 uur kunnen luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En je weet het, je kan hier 24 uur per dag kei lekker muziek beluisteren. Dus als je tijd hebt, gewoon even doen, hè. Nou, nog een prettige dag toegewenst. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motta.

0: Sommers mocht meteen even openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Hits met de eerste keer. Hey, mijn naam is Bart Motaar en dit komt radio doodgewoon simpel in je radio.
1: Bart Motaar.

0: disco-rock van de bovenste categorie. I Was Made For Loving You van Kiss, afkomstig van het album Destinies. Paul Stanley schreef het nummer samen met Desmond Childs. Het songwriters-duo wou naar eigen mening zeggen of bewijzen hoe makkelijk het was om een disco-nummer te schrijven en vervolgens een wereldhit mee te scoren. U luisterde naar Kiss met I Was Made For Loving You, baby.
1: Bart Mottaar. Bart Mottaar.
2: Neemt je mee naar de tijd van toen.

0: dat sommige mensen daar toch een heel klein beetje een probleem mee hebben, ja, daar kan ik best wel inkomen hoor, maar wij hebben dat helaas niet. 1988 bereikte toen de hoogste regionen van onze hitparade wat over de Robert Gray Band en Don't Be Afraid in the Dark.
1: U luistert naar de nooit vervelende hits met Bart Motard.

0: De band Heart met Alone, een cover van I-10, afkomstig van het album Take Is A Good Look uit 1983. Het album sloeg eigenlijk niet aan, maar Alone werd 4 jaar later wel een hit en behaalde brons in de hitparade in 1987.
1: De nooit vervelende hits.

Heel simpelweg, we gaan grenzeloos door alle muziekstijlen heen. Was u misschien een beetje gechoqueerd als dit ook nog kan? Ja, hoorde beter iets uit de jaren 60. Dit kan ook nog wel in de nooit vervelen. 1961 geweest, nummer 1 hit, en dit voor Niels Sedaka. Een Happy Birthday Sweet 16. Met vervolgens muziek van Gracie Abrams en Hit the Wall.

0: Het zonnetje in de huiskamer, Mr. Barkel en doodgewoon zot verliefd hier in de Nooit Verveeld Hits. Onze volgende muzikale gast heet David Robert Jones, beter gekend als David Bowie. Met een van zijn parels, Let's Dance, een maand voor het album uitgebracht werd. En verscheen het eigenlijk al op nummer 1 in de Verenigde Staten. Het album zelf behaalde fenomenale verkoopcijfers. Wereldwijd streek het 8 platina platen op. David Bowie, teruggaande in de tijd. Wij delen onze passie in 1983. David Bowie en Let's Dance.
1: De lekkerste hits met Bart Botaar.

De tijdloze classic Sample en simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. Jammer genoeg heeft ze eigenlijk maar één grote hit gemaakt. Naar mijn weten was het deze uit 1983 geweest. Top 10 hit in onze eigen nationale hitparade. Natalie and My Won't Let You Down. Dit was er weer voor deze week. De nooit vervelende hits. Ik dank je voor het luisteren en zeg je heel graag tot volgende week.

Blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. It's from-

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

0: Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernall en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.
1: Sometimes

een van de grootste stijgers binnen de Country Airplay chart deze week. En hij staat met 3 platen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

Nummer 1 country airplay voor Old Dominion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown en Stand

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

0: Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Lord knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I've learned my lesson too many times. Blouse like you put me through.

welkom terug. Dit is de tweede uur Hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana. Deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis. It's time.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: play uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen. I got a

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Alarm! Alarm! Oude alarmschijf.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
5: And now...
6: Bend over.
7: Dit is de Top 40. Top 40.
8: Ja, u hoort het goed, Arnold Overnaart. En deze week geen Peter Vos. Ik mag het weer eens een keertje waarnemen. En dat doen we natuurlijk met veel plezier. Blij dat u luistert. We gaan vandaag terug met de top 40 toe naar 25 mei 1996. Jawel, 1996 was de periode dat de hakketakken, de hakketakkenbar, de mensen met kale kopjes, met de trainingspakjes, dat was een hele grappige tijd. Het is alweer een paar jaar geleden, maar als je eraan terugdenkt, was het natuurlijk hartstikke leuk. Toen noemden ze de top 40, toen een non-stop top 40. En dat was niet zonder reden, want de nummers duurden eigenlijk behoorlijk lang. En als we al die nummers in die 3 uur willen proppen, dan moet ik niet al te veel en al te lang praten. Dat gaan we vandaag dus ook niet doen. Ik kan u wel vertellen dat er alvast 7 nieuwkomers zijn. 7 zijn er nou achter. Even kijken, 7, 2, 4, 6, 7, ja, 7 nieuwkomers. Dus we gaan snel van start.
9: Nummer

0: Ja, zojuist hoorde u op nummer 40 Salvation van de Cranberries. En die kwamen van 39, staan 3 weken genoteerd. En waarschijnlijk was dat ook de laatste week. En dan gaan we zo door naar... Oh, wat ben je mooi. Suiker Lee Hooper, de eerste week de nieuwkomer op 39.
1: Nummer 39.

0: Je hoort ze allemaal in de top 40.
1: Nummer 38.

0: camera.
1: Zoals ik in het begin van het programma al zei, was het de periode van de hakken-takkenbar, de kale kopjes en de trainingspakjes. Happy birthday, Technohead. Jawel, Technohead, nieuwkomer op 38 in de eerste week. En dan gaan we zo door naar Ironic, Alison Morissette. En ook een nieuwkomer op 37.
2: Nummer 37.

0: Ja, we hoorden zojuist op 36 Sexy Eyes op Wakefield. Na 2 weken notering van 38 naar 36 gestegen. 2 plaatsjes maar. Maar beter iets is niets. En dan gaan we meteen door naar de nummer 35. Weer een nieuwkomer. Jij bent de Sint van mijn leven van Mark Daniels. En er staan heel wat Nederlandse producties deze week in de top 40. Toen van 25 mei 1996. Maar ook alle soorten en maten. En dit is weer allemaal.
1: Nummer 35.

0: De zaterdagmiddag gebeurtenis.
1: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
2: Nummer 34.

0: Op 34 nieuw binnenkomen 24/7 met het nummer 3T. 3T zal het wel zijn. Misschien spreek ik het niet helemaal verkeerd uit. Maar misschien ook wel. Ik weet het ook niet. Maar op 33, komend van 36, twee weken notering. Pu Bella Corsa van Eros Ramazzotti. Zo hier maar weer van het Engels-Nederlands. Weer in het Italiaans.
1: Nummer 33.

0: Ja, u hoorde zojuist een van de beste zangeressen in wording, Treintje Oosterhuis met Total Touch, Touch Me Here, Touch Me There, nieuw binnen op 32. Dan gaan we door naar 31, 14 weken genoteerd en gezakt van 21. Per spoor, kreng, kreng, kreng, Cruz Meeuwis en Vagant.
1: Nummer 31.

0: nummer 30.
1: Nieuw. De klapper. Van de week.

0: Ja, u hoort dus juist de klapper van de week. Nieuwe op 30 binnengekomen Children of the Night van Nakatomi. En van 13 naar 29 gezakt na 14 weken notering. 3T met Any Fame.
1: Nummer 29.

0: En na 4 weken notering van 27 naar 28 gezakt. Ajax, de godenzone van Danny Lucassen. En ze hebben altijd wel een feestje daar in Amsterdam. Is het niet voor het een, is het wel voor het ander. En dan gaan we snel door naar de nummer 27, komend van 37, oftewel 10 plaatsen gestegen. 2 weken notering, hand in hand of hand in hand van June.
1: Nummer 27.

0: Ja, dit is een heerlijk lekker vlot nummertje van 30 naar 26 gesteken. Na 4 weken notering, Lombalizio del Mundo van Jovanotti. Dan gaan we snel door naar de nummer 25. En die komt van 11 of terwijl 14 plaatsen gezakt. Na 10 weken notering, Your Smile van Charlie, Low Noise en Mental Tio.
1: Nummer 25.

is haar gezicht. Amper 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, misschien wel nooit meer vrij.

0: Ja, u luistert nog steeds naar de top 40 toen van 25 mei 1996. En zojuist hoorde u een live uitvoering van Marco Borsato. Vrij zijn uit 2007. Ja, dat was er toen nog niet, maar dat vonden we leuk om even erin te passen. Hij steeg in ieder geval van 31 naar 24 na 3 weken notering. En dan gaan we door naar de nummer 23. En die komt van 28 naar 3 weken notering. En dat was toen heel erg populair. Dave Da Rave. Dave Da Rave? Noemt hij zich echt zo? Hey Lullo. Wat zeg jij nou?
1: Nummer 23. Nee,
2: dat is wel goed.
3: Hey Lullo. Ja. Luister eens echt. Ja, het café van ons is niet meer wat het was. Nee, nee. Vroeger kon je er elke dag lekker stevig afpilzen. Biertje kopen, afpilzen en uitzuimen. Dat was leuk.
2: Dat is wel goed.

0: lulloos.
1: Heb je nog geneukt?
0: Hé, lullo, heb je nog geneukt? Nou, dan moet je zien kijken, die ballo's.
1: Nou, goed.
0: Laatst staat er eentje achter me. Wat denk je dat hij bestelt? Een rode port.
1: Dat is niet leuk.
0: Goed. Niet leuk.
1: Dat is wel goed.
0: Niet leuk. Toen was ik helemaal af, zeg.
1: Nee.

0: Fuck. Café.
1: Maar heb je nog een neuk?
0: Hey lullo, heb je nog een neuk? Het lijkt wel of het tegenwoordig een verbod is op hetero's in ons café.

0: Dat is wel goed.
1: Dat is leuk. Leuk. Doe mij maar wat basics. Zo'n ouderwetse Hollandse pot. Een zuurkooltje.
0: Ja.
1: Dat doet me denken aan Laat, de Mariel. Nou, die staat toch bekend als een...
2: Nummer 22.

0: Russian. Van 19 gezakt naar 22 na 5 weken notering. Ride In van Dupe. En dan gaan we snel door naar de nummer 21. Die komt van 23. Twee plaatsen gestegen na 4 weken notering. Him, Music Instructor. Kan je misschien wat van leren?
1: Nummer 21.
2: Ladies and gentlemen, we would like to show you how to make a hit record. First, we start with the sequencer. And now we present the hi-hats. These are the percussion instruments.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Nummer 30.

0: top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Ja, het is nog steeds een heerlijk nummer. To the Surf You,
2: Bette Midler. Van 25 naar 20 gestegen na 2 weken notering. Ja, het is even zwemelen, maar dan gaan we snel weer door met een beetje uptempo nummer. Van 17 naar 19 gezakt naar 11 weken notering. Lemon Tree van Fool's Garden.
3: Nummer 19.

0: Ja, je vraagt het je af, maar ja, zoveel mensen, zoveel smaken. Firestarter, The Prodigy, van 16 en naar 18 gezakt, naar 8 weken notering. Ja, de een houdt ervan en de ander houdt er iets minder van. Het volgende nummer wat we nu gaan horen, dat vind ik veel prettiger. Spread Your Love to a Limited, van 20 naar 17 gestegen en 3 weken notering.
1: Nummer 17.

0: Ja, het zou Double Dutch genoemd kunnen worden. Liever dan lief Tim Immers. Je kan herkennen misschien een lieve zingen van de vrienden erin. Van 14 naar 16 gezakt na 8 weken notering. En dan gaan we nou door naar Alles of Niets. Linda, Roos en Jessica. Goede tijden, slechte tijden. Gezakt van 7 naar 15 naar 10 weken notering.
1: Nummer 15.

0: Ja, dat was George Michael met Fast Love. Een 4 weken notering van 15, nog 14 uur gestegen. Dan gaan we door naar nummer 13 en die komt van 5, 8 plaatsen gezakt naar 9 weken een notering. The Promised Land, DJ Paul Elstak.
1: Nummer 13.

0: Het brengt weer herinneringen bij me boven. Because You Love Me, Celine Dion. Van 22 naar 12 gestegen na 3 weken notering. En op 11, die komt van 12 naar 6 weken notering. De eerste keer Maxime en Franklin Brown.
1: Nummer 11.

0: Fuji, La van de Fuji is van 18 naar 10 gestegen, na 4 weken notering. Dan gaan we door naar nummer 9 en die komt van 10 naar 4 weken notering. Wild Rhythm, die vroeger.
1: Nummer 9!

0: iedere keer was het weer de vraag, is dit het nieuwe Heintje? En dit was er dus eentje van Dennis, ga dan. En die staat 8 weken genoteerd en die bleef stationair op 8 staan. Dan gaan we door naar de nummer 7, die komt er 3 na 13 weken notering. Captain Jack met Captain Jack.
1: Nummer 7.

0: nog eens een flinke stijger van 24 naar 6 naar 2 weken notering. De Macarena Los Del Rios. En dan de mix eigenlijk. De mix, ja. Het is niet het origineel. 24 naar 6, zoals ik zei, 2 weken notering. En dan gaan we door naar nummer 5. Die komt van 4 naar 8 weken notering. They Don't Care About Us, Michael Jackson.
1: Nummer 5.
2: All I wanna say is that they don't really care about us.
3: Enough is enough of this garbage.

0: Ja, dit is zoals ze het zo mooi altijd zeggen. Het uur van de ontknoping. Wie staat er op 1, 2 en 3? Zojuist hoorde u de nummer 4, Return of the Mac van Mark Morrison. 4 weken genoteerd en van 9 naar 4 gestegen. Wie staat op 3? Ja, die komt van 2. 8 weken notering. Hava, Nekila, Hava, Party Animals.
1: Nummer 3.

0: 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Nummer 2.

0: de top 40. De eerste. De beste.
1: Ja, het vuurwerk kan weer helemaal losgaan. We zijn er klaar mee. We hebben de top 40 toen gedaan van 25 mei 1996. Volgende week zal Peter Vos weer achter de microfoon plaatsnemen. En misschien, hopelijk binnenkort nog eens een keertje, mag ik weer even langskomen om een top 40 toen te presenteren. En ben ik benieuwd wat er in die lijst voorbij komt. Zojuist hoorde u de nummer 1. Na 5 weken notering stationair op 1. Drill Instructor Captain Jack. Ja, oké. Nou, dat was hem weer. We gaan er weer vandoor. Tot ziens.
2: Well, see you next time.
3: Yeah, unless I get lucky and break a leg.
4: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio. Welkom bij Music Power. Dit is Mark van Dam.

onze eigen Camille. Met Oh My God. Van harte welkom. Daar zijn we weer, beste vrienden, voor een nieuwe aflevering van het radioprogramma Music Power. Hallo, hallo. Hoe is het met jou? Met mij is alles goed. 2 uur lang kan u gaan luisteren naar de leukste hits en natuurlijk ook de spotlight en de mix in het radioprogramma Music Power met ondergetekende Mark van Dam. Ik heb weer een hele leuke playlist samengesteld voor jullie allemaal. Dus lekker genieten, leun naar achterover, zet de volume open en enjoy the music, laten we het zo zeggen. Van harte welkom, meteen van start met ons tweede nummer. Ook uit België. Deze dame woont momenteel nog in Brussel. Het is een hit uit 83. Hier is Nathalie. My love won't let you down.

U hoort er nog even Jackpot. Dat was een Amsterdamse popgroep. Die bestond van 1972 tot 1977. Hun bekendste hits waren Is Everybody Happy? En deze One and One is toe. Dat was terug in de tijd.

radioprogramma Music Power. Het duurt 2 uur. We zitten in deel 1 natuurlijk. En ik heb voor jou een lekkere nieuwe song klaarstaan. Ja, dat is zo. Eventjes een kleine première. De opvolger van Unstoppable. Hier is de nieuwe single van Milk Inc. Die heb ik voor je klaarstaan. En die heet Madison. Het nummer werd geschreven op 1 dag. En ik vind het persoonlijk een heel goed nummer. Veel plezier met de nieuwe single van Milk Inc.

0: Je hoort er nog even Under Pressure, een nummer van de Britse rockband Queen en de zanger David Bowie. Het werd uitgebracht als single in oktober 1981 en werd later opgenomen op Queen's 10e studioalbum Hot Space in 1982. Eventjes onder druk, hè? Under Pressure.
1: Under Pressure.
0: Van harte welkom in Music Powers.
1: Pressure.
0: Voor het volgende nummer gaan we even naar Nederland. En dat doen we met de George Baker Selection. Die ken je nog wel van La Paloma Blanca. Dit is Sing a Song of Love.

uit Londen. Suburbia heet het nummer. Het was het Engels simpop duo, The Pet Shop Boys. Dit komt van het debuutalbum Please uit 1936. Deze mensen hebben heel wat hits gescoord, The Pet Shop Boys. Heel leuk dat u erbij bent. Dit is Music Power met

0: uit de film Back to the Future met Michael G. Fox. De muziek eruit, Huey Lewis in the News uit 86. Dat was The Power of Love. Zo dadelijk de spotlight. We gaan beginnen met draaien.
1: De beste muziek op één radiostation. Met Mark van Dam.
2: Hallo.

0: wel eens genoemd als de Queen of Disco. Deze Donald Summer terug in de tijd. Met de gijzeling The Hostage. Ja, ik ga hem een klein beetje inkorten, want het is de hoogste tijd voor onze spotlight. Wie staat er in de spotlight deze week? Weet jij het? Ik wel. Het is Alain Semoyer. Geboren op 18 juni 1961. Voorheen bekend als Elf. Het is een Engelse singer-songwriter bekend om haar krachtige blues-systeem. En ze werd bekend als lid van het synthpop-duo Yazoo. Inderdaad, ze zat bij Yazoo. Later solo gegaan en we gaan twee nummers van haar draaien. All Cried Out en Weak in the Presence of Beauty. De spotlight voor deze week in Music Power. Veel luisterplezier!
1: Mark van Dams, Spotlight.

spotlight voor deze week. Ellen Semoyer, ze zat vroeger bij Yazoo. En dit zijn twee solo-nummers dat we hebben gedraaid. Weak in the Presence of Beauty. En daarvoor nog I'll Cry Out. De spotlight hier bij jouw favoriete radiostation. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe spotlight. Dus zeker luisteren. Tijd voor wat nieuwer Nederlandstalig werk op je radio. Hier is Miss Montreal met Schuilen.

Alexis Jordan, een nummer waar je helemaal blij van wordt. Happiness. En dat op jou vanaf de radio. Van harte welkom in Music Power deel 1. Straks ook in deel 2 een mix. En leuke muziek natuurlijk. Het volgende nummer dat ik voor jou klaar heb gezet is van 2025. Het is de Belgische inzending voor het Songfestival van 2025.

Wat een knaller zeg. Jammer genoeg niet goed geëindigd, vind ik persoonlijk. In het Songfestival. Maar ja, gebeurt er alles wel zoals dat moet. Hè? Want tegenwoordig de laatste jaren. De uitslag van de punten, dat is totaal anders dan ik gewend ben. Maar ja, het zal allemaal zo zijn. Red Sebastian, Strobe Light. Luisteraars, dit is bijna het einde van deel 1 van Music Power. Maar genoot, zo dadelijk ben ik bij je terug naar de uurwisseling voor een nieuw uur met hele grote hits en natuurlijk ook een mix. Dus blijf zeker luisteren. Je krijgt bij mij nog Amy Stewart terug in de tijd met Knock on Boots. Maar...

zijn we weer met deel 2 van dit radioprogramma Music Power deel 2. We begonnen met Tower, een Nederlandstalige groep uit Den Haag, Leiden en omgeving, bestaande uit Marian Pijnakker, Tom Hogeboom, Cor van der Hoogte en Henk van Loon. En dit uit 81. See you tonight! Hallo, hallo! Leuk dat je erbij bent. Welkom op jouw favoriete radiostation. Dit is Music Power deel 2 met onder andere een leuke mix en lekkere muziek voor jou. Je hebt weer een mooie lijst, ook in dit tweede gedeelte natuurlijk. Fijn dat je luistert. Music Power speciaal voor jou met ondergetekende Mark van Dam. Laten we van start gaan met de tweede in de lijst. Hier is Lady Gaga met Abracadabra.

weekend soulmuziek op je radio uit 1975. Jawel, speciaal opgezocht voor jullie. Dat was Paul Kelly. Met Get Sexy. Dat was terug in de tijd. Met allemaal hier op jouw favoriete radio. Beste vrienden, van harte welkom. Als je pas inschakelt. Dit is Music Power met Mark van Daan. Van harte welkom. Laten we even gaan naar Manhattan. En dat doen we met de groep G-Ways. Die we nog wel kennen van Dr. Rhythm en andere hits.

0: met ons eigen Beltenlandje, Clouseau.
1: Alleen met jou.
0: Ja, ja, alleen met jou.
1: Alleen met jou.
0: En dan de zoveelste hits dat Clouseau heeft geshort. Ja, ze kunnen er wat aan. Van harte welkom voor de mensen die pas inschakelen. Dit is Music Power op je favoriete radio met Wannick van Dam. Zo dadelijk neem ik je mee terug naar Nederland. Die grote hit van The Shorts, come on, ça va. Maar eerst gaan we naar 1982. Met een nummer dat is geschreven onder andere door Quincy Jones. Hier is Michael Jackson met Pretty Young Thing.
2: You know, you make me feel so good inside.

jongs af aan hit uit 83 van de Nederlandstalige boyband The Shorts, die internationaal succes behaalde in de hitlijsten van Nederland en België. Het nummer werd geschreven door Eddie de Heer en als eerste op single uitgebracht op 9 februari 83. Het komt van het debuutalbum van The Shorts, waar meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. Jawel, The Shorts. Dat was een lekker nummer. Come on, Sava, op jouw radiostation. Van harte welkom. Dit is Mark van Dam met Music Power, deel 2. Met straks ook natuurlijk een hele leuke mix. Ja, het is tijd voor de weekend met Blinding Lights.

luistervrienden, dat was hier. Katharina the Wave en Love Shine a Light. De hoogste tijd voor ons wekelijks thema in dit tweede gedeelte van het radioprogramma. Dat is dat we een mix gaan draaien. Ik heb er ook weer eentje voor jou klaarstaan. Van 9 minuten en 26 seconden lang. Kan je genieten uit de hits van de jaren 70? Ja, de 70s pop dance mix. Die gaan we speciaal voor jou draaien. Ik wens je al

En dat was je dan, de mix voor deze week. De 70s Pop Dance Mix. Volgende week weer een andere mix. Dat kan van een ander jaar zijn. Dat kan een remix zijn. Dat kan van alles zijn. Dus zeker blijven luisteren naar het radioprogramma. Zo dadelijk neem ik je mee naar Frankrijk. Voor Dave. De hit van Dave. Ken je het nog? Dansen mentaal. Zo dadelijk.

weer bewegen. Freeze frame. Er wordt een foto genomen van je. Dat was de G-Girls Band. En we gingen terug naar de jaren 80. Er zijn heel wat hits geschoten in de jaren 80. Zoals deze. Freeze frame van de G-Girls Band. Van harte welkom in Music Power. Deel 2. De laatste nummers die we gaan draaien. Dat zijn ook geweldige nummers. De volgende is... Peter Charles Green. Kent u hem? Waarschijnlijk niet. Zijn artiestennaam wel. Daniel Boone. Ja, die. We gaan in de tijd naar 1972. Met die hit van hem. Het is toch een leuke zondag. A Beautiful Sunday. Hier is Daniel Boone.

Het was dus in 1972 een hele grote hit voor deze Peter Charles Green, of met andere woorden Daniel Boone. Beautiful Sunday. Ziezo beste vrienden. We zijn bijna aan het einde. Ik moet alvast afscheid van jou nemen. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de samenstelling van de muziek. En de presentatie natuurlijk. En ik ben er volgende keer weer met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Je krijgt bij mij nog Cyndi Lauper met Time After Time. Maar we gaan beginnen met deze. In een productie van Rick James, die we nog kennen van de Super Freak. Dit is het nummer geproduceerd van de Mary Jane Girls. Een hit uit 1985 in My House. Maak er nog een leuke dag van. Veel plezier met de collega's op dit radiostation. En geniet van de muziek. Dit zijn de Mary Jane Girls uit 1985. Dit is In My House. Tot de volgende!

0: Musicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Ja, ja, hey, hey, van harte welkom. Een uur vol met...
2: De Ruiten van 40 jaar. Op muziek.
3: De Ruiten? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?
4: The Connection.
5: Starting now.

0: van Milieu 24 Hours. En we starten vandaag deze connectie met The Weeknd.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Wij draaien weer muziek voor jong en oud, terwijl je dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ik merk dat steeds meer jonge mensen de wat oudere muziek waarderen uit de jaren 80 en 90. En wij hopen dat de wat oudere generatie de wat recentere muziek gaat waarderen. Zeg maar even de jongere muziek. En dan nog even over Son Monieu. Deze band komt uit Den Haag. En wist je dat ze al in 2019 begonnen met hun debuutalbum Faire de Son Mieux. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Beide albums belanden in de top 100. Maar hun doorbraak bij het grote publiek vond plaats in 2022. En dat was met de single Multicolor. Dit programma heeft je het volgende te bieden. We hebben muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma hebben we twee keer een nummer in de Double Trouble met dezelfde titel. En vandaag gaat dat over Desaan. We hebben twee classics. Eén van Michael Jackson, zie ik zomaar voorbij komen. We hebben wat recente muziek. We hebben live muziek. En dat is de muziek die je echt beleeft. En we hopen dat je dit programma ook echt gaat beleven. Met muziek en de bijbehorende wetenswaardige feiten.
1: Welkom. De connectie.

prominent lid, deze band van de Connectie Collectie, waarin bands staan die al langer dan 25 jaar muziek maken. Dat doen ze zeker. Het duo, wat overgebleven is met Jim Kerr in de leadzang. Connectie Music History. Wist je dat het de titelsong was van de film The Breakfast Club en dat het wereldwijd de nummer 1 hit was in 1985? Het is een Schotse new wave band en de belangrijkste leden zijn, zoals gezegd, Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze werden in 1977 al opgericht onder de naam Johnny and the Self-Abusers. Mooie naam. Zeker. Ze werden beïnvloed door onder andere David Bowie en Magazine. Van die band heb ik nog nooit gehoord, dus die gaan we googlen. Ze vonden erkenning binnen de New Wave-stroming en de eerste singles werden helemaal geen succes. Nee, daarna schoven ze wat op in de richting van de commerciële pop- en New Wave-muziek. En dat is gelukt. Het is een enorme grote band geworden.

beter en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De Connectie. Oh yeah, De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

0: Love and Exile, Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. En wij zijn er hier bij de connectie tussen muziekgeneraties als de kippen bij als dit soort artiesten weer opnieuw muziek uitbrengen. Laten we Michael McDonald eruit lichten. Een van onze favorieten. Ja, de zanger van de Doobie Brothers. Hij werd tot nood gedwongen omdat de andere zanger de band verlaten had. En toen kwam het succes, want wat een stem had deze man. Hij gaf in 1982 zijn laatste concert met de Doobie Brothers. Dat was toen voorlopig, want we weten inmiddels dat ze weer opnieuw muziek maken en concerten geven. Hij was net aan zijn solo carrière begonnen toen. En zo scoorde hij in 1984 een hele grote hit met Yamo Be There, duet met James Ingram. En in 1986 kwam daar een nummer 1 hit in Nederland bij met Patti LaBelle, On My Own, ook een duo. En ook Sweet Freedom werd een hit. Aan het eind van de jaren 80 was zijn populariteit sterk gedaald. Maar in 1994 werd zijn single I Keep Forgetting een hit als sample een Regulate van Warren G en Nate Dogg. De grote hit. En in 2001 kwam er een nieuwe versie uit van Sweet Freedom. En dat was samen met Safri Duo.
1: Meer dan 40 jaar popmuziek. De connectie. Double trouble.

0: We kijken er heel het jaar naar uit, naar de Sunny Days. En als we er zijn, dan kunnen we ervan genieten. We draaiden Brokhoff en daarvoor Armin van Buuren en Josh Akambi. En de Sunny Days, die wereldwijde enorme grote hit uit 2017. Ook dit nummer klinkt anders dan de eerdere nummers van Armin, waarin die I Need You de balladkant op ging. Heeft Sunny Days meer een dance-popgeluid en ligt het ook meer tegen de deep house aan. Hij zei er zelf over dat hij zich afvroeg wat een schilder nou zou fluiten op de steiger. Nou, dat floot hij toen en daar werd hij heel erg vrolijk van die melodie. Toen nam hij de instrumental op van Sunny Days. En later is daar de zang aan toegevoegd van Josh Akambi. En Nederland maakte het een hele grote zomerhit en ook in België was dat zo. En rond de kerst in 2017 werd er een afgeleide van gemaakt. En die heette Christmas Days, logisch. Een kersthit heb je voor altijd en misschien een zomerhit ook wel. Nogmaals van harte welkom. Je bent beland in de connectie tussen muziekgeneraties. Met zo direct nog Nederlandstalige popmuziek. Vrij recent. We hebben nog Michael Jackson. We gaan oud en nieuw met je vieren. En dat doen we door middel van muziek uiteraard. En live muziek. De muziek die je echt beleeft. En beleef dit hele radioprogramma samen met ons.
1: De meest fascinerende. Fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In een volgend leven ga ik leren mixen als DJ. Dat lijkt me fantastisch om te doen, maar ik kan het niet. Ik heb er helemaal geen gevoel voor en toch probeer ik het af en toe. Ach, waarom? Daar kan je wel tegen, toch? We draaiden Michael Jackson en Wannabe Started Something.

0: elke week vieren wij dat grote feest, ouds en nieuw met je. En dat deden we deze keer met de song van Marvin Gaye, die door Tima Likes Music opnieuw geremixed is. I Want You, en daarna hoorde je de originele versie. En het mooie is dat wat onbekendere nummers van deze grote artiesten uit het verleden weer opnieuw onder de aandacht komen en zo bekend worden bij een nieuw en jong publiek. En dat is een beetje de connectie die dit programma maakt tussen muziekgeneraties.
1: Hoi Rick, hier is Jacqueline. Afgelopen week dronk ik ergens een kopje koffie in het zonnetje met een mooi muziekje op de achtergrond. Dus ja, toen moest ik die muziek natuurlijk wel achterhalen. En ik heb het gevonden. Het is White Gloves van Kruang Bin. Ik spreek het vast niet goed uit, maar het is heel erg relaxte muziek. Bij een kopje koffie, in de zon, ontspannen.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Van harte welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden. De ruiten van

0: We starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. INXS en Charlie Poet.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over INXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heten ze heel anders, de Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in INXS. Dat betekent in overvloed, wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrockfans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon INXS, dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum, Underneath the Colors, werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
1: Welkom. De connectie.

0: Ja, soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig, want dat is namelijk uit 1900. Connectie Music History. Ja, wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou Ain't No Stoppin' Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum, dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen, ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie. De Connectie.

0: ontzettend leuk na zoveel jaar en opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer, dat kan je goed horen. Samen met Bel en oude artiesten, die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties, net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht, staat zij in de connectie. Collectie zoals je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen, die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen in die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen. De
1: Garik, hier Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar, De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel De Bom gelukkig nooit gevallen is.

0: Ronnie Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer luistert. Wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic. Muziek die je kan verstaan. Live muziek. En oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij. Dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money. Daar hebben we het dan over. Can't Hold Back. Ik moest even kijken. Inderdaad. Het werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Inkel, die in hun programma Curry en Van Inkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie... Connect.

heerlijk. De Floor Fillers Dance Classics uit het verleden de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren. Dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon en tot het eind van mij. Heerlijk dansbare muziek in de connectie van toen en van nu.

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ-duo. In 2004 maakten ze de nummer eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advice. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen, maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Werd een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom, de connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road, in de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie. Het oud en nieuw radioprogramma.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Ik heet je van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Ik neem je weer lekker op reis met een hele berg muziek. We openen de muzikale tijdreis met OMD en dat staat voor Orchestral Maneuvers in the Dark. Met het nummer Locomotion. Jawel, we gaan als een trein door dit muzikale tijdprogramma heen voor je. Wat heb ik nog meer voor je in het programma? Dadelijk hoor je de muziek van Slade, de Les Humphrey Singers, Billy Idol en ABC. Om maar weer eens een afkorting tegen je aan te gooien. Deze artiest trouwens hoor je in de Rollator-hits. Die stuiterende, weet je wel? Ja, ze staat weer eentje naast me, dus die is zo aan de beurt. Vandaar dat ik wat gehaast klinkt. Uit de Vaderlandse top 40 hebben we een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Je weet het, gelijk erachteraan zetten we weer gewoon een mooie nieuwe uit het heden. Lang speelplaat van de week, maar dan ook van 40 jaar geleden. De muziek van Ted Nugent. En het album is getiteld Cat Scratch Fever. Ik begin er nog een jeuk van te krijgen. Kijken wat er nieuw is uitgekomen. Een mooi nieuw album van Little Steven. Je kent hem onder andere van de begeleidingsband van Bruce Springsteen. De titel van zijn mooie nieuwe album is Soulfire. De Beatles staan er lekker weer bij. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis met je. En natuurlijk het kringloopalbum van de week staat er weer netjes bij voor je. Genoeg gepraat? Jawel, want dat stuiterende Rollator-hits blokje staat er weer naast me. We gaan lekker naar de jaren 70 met de formatie inderdaad Slade. Met het nummer Look What You've Done. En dit staat op het album Sladest. Dat is gewoon een verzamelalbum, dus je vindt er ook nummers zoals Come Feel the Noise, Goodbye to Jane, Cause I Love You, Get Down, Get With It. Mama, we zijn nog steeds knettergek. En nog veel meer van deze mooie hits van deze Engelse glam rock band. Welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: ...1972.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1972.

0: You're the Les Humphrey Singers met het nummer Mexico. En dat komt van het album Mexico. En dat is ook tevens het enigste album wat ze gemaakt hebben. Een formatie die over het algemeen uit 6 leden bestond. Maar ja, door de tijd van 1969 tot 1980 dat de band bestond, heeft het aardig wat wisselingen gehad van bandleden. We hebben het totaal over 30 stuks. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Want deze week in
1: 1980
0: stond het nummer Funky Town van Lips Inc. nummer 1 in de Verenigde Staten van Amerika. Was trouwens niet het enigste land waar het nummer 1 stond. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Australië en jawel, daar komt hij, ons eigen Nederland. Daar stond het ook nummer 1. Alleen in Engeland, ja, daar kwam het niet hoger als plaats nummer 2. Is Engeland dan niet meer zo funky als dat het was?

Door de Beatles met inderdaad Come Together. Is het openingsnummer van de Abbey Road album. Er werd ook als single uitgebracht met aan de andere kant Something. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1969. Maar we gaan naar een heel ander jaar toe, precies. 1977. Want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse.

0: deze week.
1: Nieuw.
0: Vinden we op
2: nummer 28.
0: De Steve Miller Band met het nummer genaamd The Jet Airliner. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 22 tot week 27. Is totaal 6 weken met als hoogste notering nummer 13.

0: Een all-you-can-eat buffet, zal ik maar zeggen, uit de Nederlandse top 40 van vandaag. Hoor je Katy Perry met het nummer Eet Smakelijk, oftewel op zijn Frans, Bon Appetit. Het is weer tijd voor onze tweede rollatorhitsblokje. Er staat weer wat op de bandjes naast me te springen hier. Pak de muzikale tijdmachine weer beter, want reizen, ja, daar houdt hij helemaal van. We gaan naar de jaren 80. Je hoort Billy Idol met zijn Hot in the City. Dat komt van het debuutalbum van Billy Idol. Wat natuurlijk precies Billy Idol heet. Hot in the City is uitgebracht als single. En de tweede single van dit album is trouwens getiteld White's Wedding.
1: ...1982.

0: Die hoorde hier bij de muzikale tijdmachine uit 1982 van het album The Lexicon of Love, het nummer All of My Heart. Van natuurlijk de formatie ABC. Waarom heten ze eigenlijk ABC? Nou ja, heel simpel. Als mensen ze wilden opzoeken in het telefoonboek, stonden ze lekker bovenaan. Op dit debuutalbum van ABC vind je natuurlijk het nummer ook Look of Love. Het staat er ook bij.
1: Langspeelplaat van de week.
0: En we hebben het natuurlijk over een album dat 40 jaar geleden uitkwam. En deze week is het het album van Ted Nugent. Nugent, moet ik zeggen. Het is zijn derde studioalbum en draagt de titel Cat Scratch Fever. Het album bevat 10 nummers en in 1999 kwam de CD-uitgave uit van dit album. En stonden er 2 extra live nummers bij, opgenomen in Londen. In het tweede uur van deze muzikale tijdreis hoor je de best verkochte single van dit album. Maar nu eerst track nummer 4 met de titel Live It Up.
2: ...1977.

hoorde van het nieuwe album van Little Steven, het nummer Soulfire. Dit is tevens ook de titeltrack van dit mooie nieuwe album wat 19 mei jongsleden uitkwam. Het album bevat 12 nummers en is weer typisch in de Little Steven stijl gemaakt, die je eigenlijk gewend bent, zou ik maar zeggen. In het tweede uur van de muzikale tijdmachine heb ik nog een nummer van dit album voor je klaarstaan. Tijd voor het item Het Kringloopalbum van de Week. Jawel, voor twee kwartjes ligt hij hier weer op een draaitafel. En deze week is het album Another Mother Further uit 1977 van de Amerikaanse rock-funk-formatie genaamd Mother's Finest. Trouwens, de band hun derde studioalbum. Op het album staan totaal 8 nummers en 2 daarvan, gelijk op kant A al, zijn tevens ook hun grootste hits geworden. Een persoon dat in zeer belangrijke mate heeft bijgedragen aan het succes in Nederland van deze band, genaamd Mother's Finest, is natuurlijk de late great Alfred Lagarde. Van dit album hoor je nu het nummer Baby Love. Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine van deze week. Je hoorde het thema van de tv-serie Falcon Crest. Gecomponeerd trouwens door de heer Bill Conti. Falcon Crest was een Amerikaanse soapserie uitgezonden door CBS. Het werd uitgezonden van 4 december 1981 tot 17 mei 1990. Dus 9 seizoenen en totaal 227 afleveringen. De hoofdrollen werden vertolkt door Janie Wyman, Harry Towson, Robert Forward, Abby Dalton, Margaret Ladd en Lorenzo Lamas. Wat heb ik nog meer voor je in dit tweede uur van deze heerlijke muzikale tijdreis? Ik heb de muziek van Tom Cochran, Garland Jeffries, Robbie Williams natuurlijk, Elvis samen met Junkie XL. Deze artiesten kom je natuurlijk tegen in die stuiterende rollatorhits. En in dit uur staan ze klaar voor je in de 90s en de nullies. De boys van de Rolling Stones zijn weer van de partij. En in de Rest in Peace Record of the Day geven wij aandacht aan Johnny Taylor. We draaien nog muziek van de langspeelplaat van de week. Die van 40 jaar geleden van Ted Nugent. Het album genaamd Cat Scratch A Fever. De artiestenverjaardagskalender. Ik heb hier een heel rijtje voor je staan, maar we halen er één tussenuit. En dat is de dame genaamd Denise Williams. We geven er wat extra aandacht. Natuurlijk weer tijd voor vinyl. Wat dacht je anders, wou ik zeggen. En ja, hier, het staat weer naast me te stuiteren. We gaan de 90s in met de rollatorhits. Met Tom Cochran en het nummer Life is a Highway. En dat vind je op het tweede studioalbum van Tom. Met de titel Mad, Mad World. Het kan niet gekker worden, mensen.
1: ...1992.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1992.

0: Je hoorde uit de jaren 90 Carlin Jeffries met het nummer Heel Heel Rock'n'Roll. Deze single kun je terugvinden op het album Don't Call Me Buckwheat en is het 8e soloalbum van Garland. Aantal weken geleden hoorde je trouwens zijn nieuwste album hier bij de muzikale tijdmachine met de titel 14 Steps to Harlem. Daarmee staan we trouwens met de muzikale tijdmachine in het jaar 1992.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 5 mei 1934 in Crawfordville, Arkansas. Overleden 31 mei 2000 aan de gevolgen van een hartaanval in Dallas, Texas. Zijn naam, Johnny Harrison Taylor. Je hoort van hem het nummer Disco Lady. Johnny Taylor is 66 jaar geworden.

Dank u. Je hoorde de Rolling Stones met het nummer Lowdown. En dat vind je terug op het album Bridges to Babylon.

En deze tune betekent maar één ding. Het is weer tijd om aandacht te geven aan de jarigen van vandaag. En je weet het, ben je zelf jarig deze week? Maakt niet uit, begin, eind, het midden. Hey, je bent jarig deze week. Dus wij zeggen van de muzikale tijdmachine van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En natuurlijk nog vele, vele jaren in zeer goede gezondheid. Met lekker veel muziek op je oren. Toch? Komt het helemaal goed. Wie zijn er nog meer jarig? Nou, Melanie, die Scary Spice, zal ik maar zeggen. Ze mag 42 kaarsjes uitblazen. Noel Gallagher, hij hoort bij Oasis. Hij wordt 50. Oude man, oude man, oude man. Melissa Etheridge, ze wordt alweer 56. En Mel Gaynor is de drummer van The Simple Minds. Hij wordt net als Melissa 56. Alison Morissette, ze mag 43 kaarsjes uitblazen. Simon Gallup, hij wordt deze week 57 en hij bast bij The Cure. Ron Wood, ik geloof zo'n beetje de jongste Rolling Stone van de heren, hij wordt 70. En die andere Rolling Stone die jarig is deze week, hij wordt 76 en zijn naam is Charlie Watts. En als laatste, Suzy Quatro, ze mag 67 kaarsjes uitblazen deze week. Tijd voor de jarigen die we wat extra in het zonnetje gaan zetten. En deze week is het Denise Williams. Ze wordt deze week, net als mevrouw Quattro, alweer 67 lentes jong. June Denise Chandler, dat is trouwens haar geboortenaam. Ze is geboren in Gary, Indiana. En dat ligt in de Verenigde Staten van Amerika. Begon de backing vocals te doen bij Stevie Wonder in begin jaren 70. In 1975 ging ze weg bij Stevie, mazzel knul, kwam bij Maurice White van Earth, Wind & Fire terecht. Hij betekende erg veel voor haar op het gebied van produceren van haar eerste soloalbum met de titel Nisi. En nu komen we ook gelijk bij het nummer wat ik klaar heb staan van haar voor je. Het is van haar debuutalbum uit 1976. Het is de single. Hij draagt de titel Free, maar je begrijpt natuurlijk wel... Wij draaien voor deze jarige de albumversie.

0: Denise Williams en haar prachtige Free. Alweer tijd voor het vierde en laatste Rollator Hits blokje voor vandaag hier bij de muzikale tijdmachine. We stappen lekker de Zero's binnen. Je hoort Robbie Williams met het nummer Feel. En dat komt van het vijfde studioalbum van Robbie. Waar trouwens ook de singles Come Undone, Something Beautiful en Sexed Up op terug te vinden zijn.
1: ...2002.

0: taking you back in time to the Zeros.
1: Duizend twee.

Je hoorde A Little Last Conversation, nummer trouwens origineel van Elvis Presley, uitgebracht in 1968. Stukje horen?

0: Op zich natuurlijk eigenlijk een beetje een saai nummer, maar ja, in een remix van de Nederlandse Tom Holkenborg met de hulp van een film genaamd Ocean Eleven werd het toch een wereldhit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Je hoorde trouwens in het eerste deel, in de eerste uur van de muzikale tijdmachine aller nummer van die mooie langspeelplaat van de week van 40 jaar geleden. Van het album kwamen twee singles, Homebound, maar wij draaien die andere single, wat tevens ook de titeltrack is van het album. Het nummer trouwens, de single kwam tot nummer 30 in de Billboard Hot 100 en tot nummer 37 in de RPM 100 Top Singles. En dat is in Canada. Hier is Ted Nugent met The Cat Scratch a Fever.
2: ...1977.

0: In het eerste uur hoorde je ook al een nummer van dit prachtige, mooie nieuwe album van Little Steven met de titel Soul Fire. En het kwam uit 19 mei jongsleden. Je hoorde nu het nummer I'm Coming Back. Verder kan ik je nog melden dat Little Steven 24 juni in de Roma in Antwerpen een optreden geeft. En de 25e juni staat hij in Amsterdam en geeft hij een optreden in het mooie Carré.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Jawel, natuurlijk weer met gesloten ogen weer wat uit mijn platenkast voor je getrokken. Nee, niet gekocht bij de kringloopwinkel. Dit is nog zo'n oude gouden die ik echt duur van de plank heb gekocht voor je. Het is de single uit 1983 met de titel Arch and Road. Hij komt van het album Have You Ever Been In Love? En hij is van Leo Sayer. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 18 tot week 25. In 1983, totaal 8 weken, met als hoogste notering nummer 7.

Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Geweldig dat je er weer bij was. En als je wil, ga even langs de Facebookpagina van de muzikale tijdmachine. En geef ons een like. En de wat oudere muzikale tijdreizen, je weet het. Je kunt ze allemaal terugvinden op www.mixcloud.com onder de naam Bart van de Heuvel. Het kringloopalbum van de week, dat heb ik nog voor je. We hebben het album Another Mother Further uit 1977 van de Amerikaanse funk rockformatie Mother's Finest. In het eerste uur vertelde ik je al dat op dit album hun twee grootste hits staan. Hier is die andere single van dit album met de titel Piece of Rock. Ik hoop dat je lekker blijft luisteren naar dit station en genieten van de programma's die door de collega's worden gemaakt. En wat mij betreft, blijf gezond natuurlijk van elkaar en graag weer tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Lieve mensen, tot volgende week. Joep, doei! It's a very psychological thing that's happening here.

Ja, leuk dat je weer aanwezig bent bij Weekend Groot Dance Classics. We zijn het weer begonnen met het eerste nummer. En dat was van niemand minder dan de Jackson 5. Oftewel de Jackson Show, You're the Way to Go. Een nummer geschreven door Gamble en Huff. Opgenomen door de Jacksons voor het platenlabel CBS. En dat allemaal van hun debuutalbum, The Jacksons. Het werd begin 1977 uitgebracht en was een echte nummer 1 hit voor de groep in het Verenigd Koninkrijk onder andere. Later werd het nog gecoverd door Danny Minogue in 1992. Zover de praatjes over de Jacksons. We gaan naar een andere dame, de Grand Lady of Disco. Hier in Weekend Grand Dance Classics, Evelyn Thomas. In 1984 werd opgenomen High Energy. Veel plezier!

Ja, je luisterde naar Don't Stop the Music van Your Horse and People, uitgebracht op 19 december 1980. En ik ben nog steeds blij dat je natuurlijk luistert naar Weekend Crowd Dance Classics. Jouw uitspanning in de week bij meer dan 26 stations in Nederland, België en de Caribbean. Don't Stop the Music is geschreven door Kevin Yarbor zelf, samen met Alice Peoples en Jonathan Ellis. Waar kennen we die van? Ik ken hem zelfs persoonlijk. Hij is geproduceerd door Ellis en Lion Simpson. En uitgeroeid tot de grootste hit van het duo in de Verenigde Staten en natuurlijk ook in Nederland. Want wie kent dat niet, het nummer Don't Stop the Music. Van Yarbor and People gaan we naar Oliver Cheatham. Kent u hem nog van het einde van de vorige shows? Ja hoor, Oliver Cheatham bracht in 1983 zijn eerste single van zijn tweede album Saturday Nights uit. En daar gaan we lekker weer. Lekker naar luisteren. Veel plezier!

0: Ja. Weer een geweldig nummer van niemand minder dan de Spinners, hoorde je.
1: The Burger Band Man.
0: Ja, maar dat is dat nummer met dat hele mooie motortje aan de voorkant. En dat is allemaal opgenomen in begin 1976 alweer. In de Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania. Het nummer is geproduceerd door Tom Bell.

Ja, de Rockers Revise waren dit. Een nummertje dat heette Walking on Sunshine. Een studioproject van niemand minder dan Arthur Barker in 1982. Het nummer is half 1983 uitgebracht. En het bandje bestond maar van 82 tot 84, dus maar heel even. Van de Rockers Revise gaan we naar een Grand Lady of Soul. Patti LaBelle. Ja, Patti LaBelle, om precies goed uit te spreken. 14 maart 1980 bracht ze haar vierde studioalbum alweer uit, Patti LaBelle. En daar stond onder andere op de hit Release.

Juist 1979 was dit van het negende studioalbum I Am. Was het Earth, Wind and Fire, ofwel de elementen. Met het nummer Star. Het nummer stond tot 2007 in de top 2000 van Radio 2. En dat wel op een 1889ste plaats, om wel te zijn. En het heeft altijd zo rond de 16e, 1696, 1824ste plaats gezworven. In die mooie, leuke top 2000 die we elk jaar aan het eind van het jaar hoorden in Nederland natuurlijk. De volgende is van Funky Stuff. En dat is van Cool and the Gang. En 1973.

Ja, daar zijn we met de plaatjes en de praatjes. Natuurlijk het praatje, natuurlijk. Alweer het laatste plaatje, praatje voor deze aflevering van Weekend Crowd Dance Classics. Je luisterde net naar niemand minder dan Tina Charles. And I love to love, but my baby loves to dance. Dat is het nummer, uitgebracht door de Britse zangeres Tina Charles in 1976. Het was de tweede single van haar debuutalbum, Love to Love. Het nummer werd gecomponeerd door niemand minder dan Jackie Robinson en James Bolden. Het nummer was internationaal een succes, zowel bij de originele release in 1976 als later nog de geremixte. DMC, ofwel Disco Mix Club versie, 10 jaar later werd die opnieuw uitgebracht. En dat nummer hebben we vele malen gedraaid. In 1986, 87 ongeveer, in de grote maxi-single daarvan, die hier nog in de kast staat in de studio. Want ook die hebben we nog natuurlijk. Alles op vinyl. Nou ja, alles. Redelijk veel op vinyl. We gaan maar naar de laatste nummer van de show van vandaag. Ik dank iedereen voor het luisteren natuurlijk. En heb je input, laat het even achter op de Facebookpagina Weekend Crowd Dance Classics. Daar kun je je opmerkingen of goede adviezen kwijt.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance en

0: twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Birth of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Ja, toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Perry and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. De plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn...

deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

Welkom vrienden. Jawel, dit is de nieuwste Red Velvet en het is er eentje van deze week. De muziek van goede komaf, hè? Peter Colorado was dit en het nummer was Back at My Side. We zien de LP van hem en met spanning tegemoet. Evenals van Steve Bonham. Steve Bonham, ja, die is van goede huizen, hè, Steve Bonham. De zoon, ja, en dan, nou goed, dat zullen we het niet over hebben, want hij heeft zijn eigen kwaliteit. Steve Bonham en The Long Road. En dit is van hem het eerste nummer wat we horen bij Sally in Blue. Dit is zo mooi. En dit is prachtig om even achterover te leunen, koptelefoon op, oortjes in of zo, de bas hard zetten.

0: Ja, zoals ik al zei, muziek die je echt nergens anders hoort, die hoor je hier en zomaar voor het opgrijpen. Helemaal gratisloos, voor niks. Goed, vrienden, we hebben artiesten af en toe bij onze uitzending die dan zelf hun titel van hun nieuwste inspreken, hè? Of het van een cd komt. En Belle Perry, ja, zij is een dame die doet dat met volle overtuiging, Belle Perry. En hier is haar aankondiging en dan komt haar nieuwe single Hanging on a Cliff.
1: Hi, I'm Bailey Perry and this is my new song, Hanging Off a Cliff.

Bill Perry, mooie stem, hè? En ik heb er nog eentje met een hele mooie stem. We zijn de weg van Dirk en ik. Dit is Brigitte en The Dusty Trails. Bridget en The Dusty Trails. We get to be best.

En het mooiste wat we binnenkregen, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, is van een Nederlandse zangeres, Inge Augustina. Sinds 2001, dacht ik, zingt ze onder eigen naam en ze singer-songwriter natuurlijk. Like a Phoenix heb ik voor je en dat is een heel mooi nummer. Dus uit de as verrezen, verrezen leven en zo.

0: Gerhard Klaassen.
1: Hi, bluesman.
2: Ja, special tijd voor de lekkere blues, hè? Weet je wel, dat hele mooie. En dat al na een minuut of 25. Goed, we gaan beginnen met de Beck and Call Girl. Nog een keer, de Beck met I. De Beck, niet met E, maar B. Dus Beck and Call Girl van de Avi Krause Band. Nou, dat is een bekende band. En we hebben heel veel muziek van haar al gehoord en laten horen hier in dit programma. Deze is nieuw. We kregen deze van een bekende uit de Verenigde Staten van Amerika. Want er komt ook nog iets goeds vandaan. En dat is Avi Krause. We horen lekker achterover. Ik mag hier eigenlijk niet doorheen spreken van Dirk, want dit is zonde, weet je wel.

0: De Evie Krause Band, mooi hè. Maar we hebben ook nog een live opname. En dat kondigt ze zelf aan. Ze kondigt de plaat aan, het nummer. En dat betekent eigenlijk dat de plaat, het nummer wat ze dan zingen, dat is Memories I'd Like to Forget, dat op haar nieuwe cd komt. Dat wil ze op haar nieuwe LP, want ze maakt vinyl. Oh, dit is zo prachtig. Moet je horen.
1: So we're gonna do a song that'll hopefully be on the new album. And if you don't mind, maybe we'll... take it down for one.

0: Forget, dat zing ik maar even, want ja, het was afgelopen. Ik weet ook niet hoe het op dek. Heb jij dat gedaan? Nee, hè? Ik hoorde het. Ik dacht van mij even bij de preview. Ik dacht, nou, dan moet ik even meezingen natuurlijk. Ja, dat is geen vergelijking, mijn stem natuurlijk, met Avery Krause. Vrienden, we zijn er lang weer over het half uur heen. Dus het wordt de tijd dat ik met mijn mooiste stem ga zeggen. Dan is het nu weer tijd voor
1: muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Zo, kijk, en dan klets je niet meer, denk ik. Hè? Dit waren de Faces, natuurlijk met Stay With Me. Ja, mooi hoofdrol weggelegd voor de heer Stewart. En dan daarvoor hoorde je The Guns and Roses. Axl Rose en zijn mannen en Paradise City. En we zijn geopend met Golden Earring natuurlijk, met Radar Love. En dat completeerde onze Zwijmel 3 voor dit eerste uur. We zien elkaar natuurlijk weer terug in het tweede uur met de Zwijmelaar. Hoho, en dat wordt ook zo mooi, want Dirk heeft ze uitgekozen. Kijk, en dan kreeg je weer iets anders dan wanneer we met z'n beiden knokken over wat er dan gekomen moet worden. Maar als Dirk het doet, dan komt het altijd goed. Brendan, ik heb nog eentje trouwens. Dat wil zeggen één nummer, dat wil ik je graag laten horen. En dat komt van Cat Blue. Cat

0: Here I come.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
3: Gerard Klaassen.

0: Deze hele bijzondere muziek, vrienden, is afkomstig van Marco Barticcioni. En dat is, hij heeft een plaat gemaakt en daarop staat gewoon Bartok. Dat is dan zijn naam. Hij staat prominent op de cover van het album, van de CD. En met een hele bijzondere gitaar. Ik ben bijzonder geraakt door het volgende nummer. En dat is No Way Back. Ja, ook door die andere trouwens. Hoor. Dus het is een prachtig nummer. En het duidt ook op deze plaat. Ik zal straks even de titel van het album noemen, zodat je hem kunt kopen. Bartok.
1: No Way Back.

Marco Bartazzoni. En het album heet Bartok, zoals je de naam van de componist schrijft. Dus B-A-R-T-O-K. Bartok, mooi. Vrienden, wij hebben nog een nieuw album natuurlijk klaar liggen. Want we zeggen niet zomaar, dit is het uur der albums. Because there's more to music.

Susan Maranti, vrienden. Susan Maranti, ze komt van New South Wales en dat ligt in Australië. En even voor de goede orde, even zeggen van ze is een singer-songwriter, een lyricist, een sculptor en een artist. Nou, dat zijn heel veel dingen. Dat is een artistiek mens. En dan denk je bij jezelf van, ja, die moet natuurlijk nodig een plaatje maken. En dan moet ze ook haar eigen stem pousseren. En dat doet ze geweldig met het nummer Night Undresses the Day. En dat gaat als volgt. Oh.

with me. Het gouden van Dag & Me, dat wie twee nummers van zo'n album draait. En ik ken gauw indruk kring van wat die artiest zegt. Ik spreek even mijn moederstaal. Want de volgende artiest die ik ga aankondigen moet ik zeggen, is Fries Wolma. En dat is een grunniger Bart, met een D hoor. Ja, en hij heeft een nieuw lied gemaakt over de zomer.

Fries Wolma en Henny Dolstra, dat is mooie muziek op de radio. Het komt uit Groningen, de northern part of the Netherlands. En ik versta ze woord voor woord, dat is altijd erg leuk. Vrienden, we zijn aan de nieuwe singles toe, die de aanloop geven tot een nieuw album. De eer om je voor te stellen aan John Pagano en zijn band met het nummer Fever.

Emily Wijker, bijzondere artiest, vrienden. En let erop, want we krijgen veel te horen. En dit was het nummer Als jij het stil maakt. En af en toe, vrienden, dan krijg je iets wat je niet stil maakt, maar wat je een beetje opgewonden maakt. En dat is het volgende nummer, Grace the Gear. Nummer heet Done.

Raise the gear, de staande stop. Daar staat zo gewoon eentje in de ankers. En dan gaat het heel goed. Nou, bij een mooie aanloop en een hele mooie aftiteling, dan moet je zijn natuurlijk bij de Heartland Roots Band. En dat is het nummer Give It Up, die we als nieuw hebben binnengekregen met een seintje. Okay, dan.

0: Dat waren de nieuwste. Nou, en dan weet je natuurlijk wel wat eraan zit te komen. Zo rond het halve uur. Dan wordt het nu tijd voor de ouden voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

Ja, zo hadden we ze dan weer gehad. En de Calle La Vida was de laatste van Raymond Froggatt. En daar heb ik nog iets bijzonders over te vertellen straks even. Ik ga ze even afkondigen, want je luistert ook naar Charles, Tina Charles. En I Love to Love uit 1976. We zijn geopend met Neil Young en Keep on Rocking in a Free World. En dat lijkt mij een uitstekend advies. Over die Raymond Froggatt gesproken natuurlijk. Het is een Engelse artiest, En hij heeft heel veel optredens heeft hij verzorgd. Niet veel platen gemaakt, dat wil zeggen. Ja, dat eigenlijk niet. Maar er is eentje en die kwam toch in de top 40 nog terecht buiten Calle La Vida. Wat natuurlijk een onzin tekst is, maar dit is iets anders. Dit is Roly. Roly is Got Married. En dat was van 1969. En die vind ik, moet je beslist eens een keer horen.

Je zou kunnen zeggen, is gonna get wet. Je zou kunnen zeggen, dit is beat, omdat het uit de jaren 60 komt, natuurlijk met Hoempa. Beat met Hoempa. Het is een fantastische aangelegenheid om dat zo te kunnen maken. Over zalen en zo, dan krijg je zalen mee, hè? Terwijl je dan toch je teksten kunt brengen. We gaan, vrienden, luisteren naar Roots, Rock and Soul van Ben Reel. Zo heet de nieuwste die hij gemaakt heeft, het nieuwe album die hij gemaakt heeft. En we gaan draaien The Joker in eerste instantie. En ik neem alvast afscheid van je. Ik zie je graag weer terug volgende week bij de radiostation weer. Dezelfde tijd, dezelfde radiostation uiteraard. En dan weer dezelfde steengoede muziek. En de prikkels die, moet ik zeggen, Dijk Lonstro hier in dit programma steekt als producer. Van dit moet je draaien en dat moet je draaien. Zus moet je draaien en zo moet je draaien. Nou, dat gaat erom. Mensen, ik wens jou verder een hele schiere dagtouw en hommer in de horen. Muziek heeft veel meer om haken dan die fatte hits die je overal kunt kennen. Mooi.